0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur, waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
2: King. Distortion.

0: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
1: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: gonna feel great.
1: De energietransitie is onmogelijk.
2: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
4: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
5: Woehoe! Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. Woehoe! En in 1 klik geregeld. Dus woehoe! Naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
6: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
7: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
8: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal. Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Samen op avontuur waar je alles even achter je laat. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Inclusief de vertrouwde topservice van Bike Totaal. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Nu bij Bike Totaal.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
4: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
5: Albert Heijn. Social Deal dierentuindeals, take 1 en actie bo.
6: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
5: Beren goed, thanks bo.
6: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: En actie olifant.
7: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
8: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
9: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorn's Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terug beluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Pas op hoor, deze is heet.
2: Oeh, ja.
1: Wil er iemand nog wat drinken?
2: Ja, graag.
1: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
2: En voor mij, man?
1: En een frisje voor jou.
2: Dank je.
3: Proost.
1: Juist op momenten dat het gezellig is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink.
5: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjack. Bij elke 10 euro aan boodschappen ontvang je 1 juichzegel. Volle spaarkaart? Haal het juichjack op in de winkel vanaf 9,99. Dat is de ja van Jumbo.
6: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de iPhone 16.
7: Hebbes.
6: Kijk op ben.nl.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we Oranje.
9: Ben jij toe aan een wissel? Stap dan over naar Hyundai en profiteer van ons 1-2'tje. Als partner van de FIFA World Cup 2026 geven we je namelijk tot wel 5000 euro extra voordeel als je overstapt naar een nieuwe Hyundai. Zo rijd je al in de Hyundai Kona vanaf 31.495 euro. Ga naar Hyundai.nl.
10: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
11: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
12: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
13: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
14: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
15: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
16: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
4: Een ijskoffie voor mevrouw.
3: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
5: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar MaxiZoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. MaxiZoo, alles voor je dier.
6: 10 tenders, alsjeblieft.
7: Ja, dat is dan 8 euro.
6: Hè? 8? Oké. Okay.
8: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
9: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
10: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
9: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
10: Wat doe ik aan?
9: Shop nu bij Zalando.
11: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. 5,99 in de winkel. Nu 2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
13: De energietransitie is onmogelijk.
14: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
5: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdreuk. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
2: Kink Distortion.

0: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
1: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
0: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK.

0: tijdens het WK. Bezoek het Oranje Festijn in de Mijn Albert Heijn app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf nu in de Mijn Albert Heijn app.
1: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
3: Boost yourself.
4: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
5: De energietransitie is onmogelijk.
6: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Heelwijk.
1: Oh, heerlijk hier, hè?
2: Ja, eindelijk even niks.
3: Het is echt nice.
4: Hola, le pongo dos cervezas.
5: Hola, señor. Sí, twee bier.
3: Voor mij?
1: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
4: Por favor.
6: Proost. Proost.
7: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
8: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf.

0: bedoel boeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
2: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
3: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
4: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
5: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
7: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
8: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh. Boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
9: Pink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
1: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
3: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
4: Dat gaan we vieren.
3: Aldi.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
3: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika, 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
4: Dat gaan we vieren!
3: Aldi.
6: Goedemorgen!
7: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig.
6: Mm.
7: Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
9: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
8: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
3: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
4: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
5: Oké.
4: Social Deal, deals die je niet mag missen.
6: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
8: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
9: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.

0: Pizza gratis! Bestel nu bij New York Pizza.
1: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan.

0: Tank.
1: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
0: Met deze week in de bonus, alle Café en Helmand sauzen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
0: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Poeie.
0: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
0: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes.
0: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
2: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
0: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
3: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang, niet met een reus in huis. Witte Reus, Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
4: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
5: Tip om je lunch up te spicen? Softijs, knapperige koekkruimels en spicy oranje saus. Extra spice, extra nice. De McFlurry Spicy Orange van McDonald's. I'm loving it.
6: Oranje fans opgeven.

0: Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeal snel op kpn.com/wkpakkers. Anders grijp je mis.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
2: Je hebt deals en je hebt Doei Deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Doei.
3: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Pas op hoor, deze is heet.
1: Oef, ja.
0: Wil er iemand nog wat drinken?
1: Ja, lekker.
0: Ja, lekker. Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
1: En voor mij, man?
0: En een frisje voor jou.
1: Dank je.
2: Proost.
3: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike, check.

0: de reisverzekering Wegenwacht Europa tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op amb.nl en gaan.
1: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
4: Oranje. Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor

0: Pizza gratis! Bestel nu bij New York Pizza.
1: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
2: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
1: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
2: Wat doe ik aan?
1: Shop nu bij Zalando.
3: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
4: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Dr. Oetker Big American Pizza, 1 plus 1 gratis. En alle Jumbo's verse pasta of pastasaus, ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
5: Kink Distortion.

0: Inc.
1: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
2: Ah, nee hè.
3: Dag buurvrouw, sleutels vergeten?
2: Ja, weer eens.
3: Nou, tof jij even.
2: Oh ja?
3: Ik heb net koffie gezet.
2: Lekker.
3: Kom maar even binnen. Dan kun je hier wachten. Je
4: voelt je een klein gebaar brengt buren bij elkaar.
1: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met €1000 korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
6: We denken na over een koophuis.
7: Oh, dan moet je Bart van Univer hebben.
6: Bart, met die loopgroep?
7: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
8: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op univee.nl of kom langs in een van onze winkels. Univee, daar plukt u de vruchten van.
5: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal, dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5, nu met €1000 korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
9: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Zeker starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
2: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
3: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
4: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: King. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk, nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: 18 plus, speelbewust.
4: Ja.
5: Echt serieus?
4: 7, 7, 7.
5: Oh, wat een geld.
6: 18.000, potverdikke me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
8: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
3: 18 plus speelbewust.
9: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
10: Weer niks in huis. Geen maandverband. Niks. Volgende keer meld ik me ziek.
11: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Libressen 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
12: Straks de sportzomer volgen in elke kamer. Nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!

0: zeg.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja. En die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Plus hebben we nu Plus poolpakkers. Dat zijn heel veel aanbiedingen die de hele WK poolfase geldig zijn. Zoals leeschips, paprika en naturel, 175 gram voor maar 99 cent. Nederland, oh Nederland, we doen met je mee. Plus.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/wk. Samen delen we
3: Oranje. Ook bij Plus, dubbel fris en appelsientje, 1 plus 1 gratis. We doen met je mee, Plus.
5: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
6: Oh. Goedemorgen allemaal.
2: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
5: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas, nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
7: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Waarom heb je niks aan?
8: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
7: Ja, werkt wel.
8: Social deal, deals die je niet mag missen.
9: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen. Maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
8: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.

0: 20% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
2: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
1: De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
4: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals heel veel Dove deodorant, 2 plus 3 gratis. Dat wordt scoren. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi.

0: this.
1: Bestel nu bij New York Pizza.
2: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
3: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
2: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
3: Wat doe ik aan?
2: Shop nu bij Zalando.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van, er is iets. Ben je trouwdag vergeten? Nee, dan je moet er zelf nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen, hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
6: Boost yourself.
7: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Alle A-merk snacksauzen, 2 plus 1 gratis. En Nederlandse aardbeien, bak 400 gram voor maar 2,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.
8: Kink Distortion.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Twee ingrediënten om meer uit je middag te halen. Juicy kipstukjes en een overheerlijke jalapeno ranch saus. Maar let op, eet ze niet als nuggets. Crazy lekker lunchen met chicken wings van McDonald's. I'm loving it.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Thuiskomen? Dat klinkt voor de meesten zo. Maar voor mij klinkt het zo.
9: Dankzij 140 jaar innovatie voelt elke Mercedes-Benz als thuiskomen. Ervaar tijdens de Anniversary Days onze nieuwste modellen en speciale edities met aantrekkelijke voordelen. Kom ze ontdekken bij uw Mercedes-Benz dealer of boek een proefrit op mercedes-benz.nl.

0: altijd het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
2: Welkom, dit is Kink Distortion.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink.
2: Juich mee met Oranje. Spaar nu bij Jumbo voor het juichjek. Bij aankoop van actieproducten ontvang je nu 1 gratis pakje met emblemen om jouw juichjek te personaliseren. Dat is de ja van Jumbo.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Bonaire. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen... Upgrade kan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven... vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
5: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
6: 1 ijskoffie voor mevrouw.
5: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
7: Oh, wat een goal!
8: Goal?
9: Zit je ook in de was dat nou een goal fase? Mis geen bal deze zomer. Kom langs bij Pearl en krijg tot 40% korting op je brillenglazen. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
11: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
12: King Distortion.

0: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: Kink. Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een tweejarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
2: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
4: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
5: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
6: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten. De nieuwe zachtzoete drop van kleine.
10: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.

0: Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: King Distortion geeft je de hele dag de beste gitaren. En zometeen vanaf 4 uur Bjorn's Betonuur met Bjorn van Eeuwwijk.
1: Pap, waarom zitten die mensen op onze zolder?
2: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
1: Hoe dan?
2: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
3: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
4: Kink. Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18 plus.
5: Goedemorgen.
6: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
4: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
7: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
8: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
7: Oranje. Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
9: Fans van Holland en van Voordeel, opgelet. Deze week nergens goedkoper. Een stuk Hollandse goudse kaas, jong belegen. 950 gram, maar 5,69. Zo goedkoop.
10: Dat gaan we vieren.
9: Aldi.
11: Shop bij Designer Outlet Roermond. De PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.
9: Nog meer voordeel scoren bij Aldi? 1 ster beter leven gyros met paprika. 750 gram voor maar 5,99. En onze zomerse watermeloen voor maar 2,99. Aanvallen!
10: Dat gaan we vieren!
9: Aldi.
12: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.

0: Oh, heerlijk hier, hè?
1: Ja, eindelijk even niks.
2: Het is echt nice.
3: Hola, le pongo dos cervezas.
1: Hola, señor. Sí, twee bier.
2: Voor mij?
0: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
3: Por favor.
4: Proost. Proost.
5: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
6: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
7: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
6: Lekker hoor.
7: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
6: Boeie.
7: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
6: Zoé.
7: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
6: Yes.
7: De meeste en de beste aanbiedingen.
6: Hamster.
8: Nu met Club Karwei, gratis accu met lader bij aankoop van Einhell accugereedschap. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
7: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
9: De komende weken is het hebbes bij Ben. Met bijvoorbeeld een sim-only. Met 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Kijk op ben.nl.
10: Hebbes.
11: Kleine billetjes, grote actie bij Trekpleister. Nu, Pampers luiers en luierbroekjes, XXL packs, 1 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken?
12: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige, lichtpittige Big Arch saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arch van McDonald's. I'm loving it.
13: Kees klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen. Ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
14: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
16: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
17: Welkom, dit is Kink Distortion.

welkom bij deze nieuwe aflevering van Björn's Betonuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Army of the Trees. Ik ga er straks alles over vertellen. Maar eerst is hier Hatebreed met Destroy Everything op Kink Distortion.

Welkom bij deze nieuwe aflevering van Bureaus Betonmuur hier bij Kink Distortion. Je hoorde Hatebreed met Destroy Everything. De band heeft een Europese tour aangekondigd, maar daarbij staat helaas geen Nederlandse datum op de lijst. Dat zou overigens kunnen veranderen, want ik zag dat de band ook was aangekondigd voor Jera On Air. Het zou me niet verbazen als er na Jera On Air nog een datapje in Nederland bij gaat komen. Maar dat eventjes geheel terzijde. Tof dat jij bent aangeschoven bij deze aflevering van Bureaus Betonmuur hier bij Kink Distortion. De titel van vandaag is Army of the Trees. Het heeft alles te maken met de band en project Savage Lands. Waarbij ik afgelopen weekend in gesprek ging met Sylvain van dat project. Dat deed ik op South of Heaven. En daar hoor je vandaag een fragment van het interview van. Voor de rest vandaag muziek van onder andere Mastodon, Rush, Changing Tides, 1914, Oltas en van Savage Lands zelf ook nog. Maar eerst gaan we verder met Municipal Waste. De plaat The Art of Partying is namelijk alweer 19 jaar oud. Ik schrok daar een beetje van. Dus bij deze The Art of Partying van Municipal Waste.

Make It Ugly van Iron Reagan. De band is terug met een EP'tje. Dat EP'tje heet Demonetization. En die komt dus zomaar ineens uit. En ik vind dat wel tof als bands ervoor kiezen om... we buiten het lijstje kleuren. Niets moeilijk te gaan doen met singles. Maar gewoon zeggen, yo, hier heb je nieuw materiaal. Doe ermee wat je wil. In september moet de plaat van deze EP, dus de vinyl... die moet dan gaan uitkomen. Wanneer de nieuwe plaat van Mastodon gaat verschijnen, weet ik nog niet. Wat ik wel weet is dat de nieuwe track Your Ghost Again de Leaky Pit is van deze week bij Kink Distortion.

Never Goes Again. De weekly pit van deze week is van Mastodon. Het is overigens vandaag exact 50 jaar geleden dat Rush de opnames deed voor hun eerste live plaat All the World's Stage. En dat is een van mijn favoriete live platen van de band. Niet dat ik er nou zo enorm veel heb, maar ik vind die gewoon oprecht heel erg vet. Die heeft iets magisch. Nou, ik heb de band helaas nooit live kunnen zien. En na het overlijden van drummer Neil Peart had ik ook niet verwacht dat dat nog ooit zou gaan gebeuren. Maar zoals jullie wellicht allemaal weten, is er een nieuwe tour aangekondigd van de band, getiteld 50-something Tour. En daarbij is Annika Nillis de vervanger van Neil Peart. Vervangster, moet ik misschien wel zeggen. En ik ben dan zo'n nerd. Hè, afgelopen zondag, 7 juni, zijn de eerste beelden daarvan online gekomen. Want de allereerste show is geweest in Inglewood, Californië. Dan ga ik dus online opzoeken hoe dat eruit ziet. Waarom? Ja, ik vind dat gewoon interessant om te weten. Ik ben heel benieuwd naar hoe zij het dan gaat doen als drummer. Bij het, ja, sommige rust, zeg maar rust, het grote Rush. En natuurlijk, ik weet ook wel dat Jay en Alex niet de minste drumster hebben gevonden. Want het is echt een hele goede drumster. Maar kan ze het voor elkaar boksen? Dat is een beetje de vraag die dan ja, boven zo'n show hangt, boven zo'n tour hangt. De filmpjes die ik heb gezien, ik heb er nu al zin in. Ik ga ze volgend jaar februari ga ik ze zien in volgens mij in de Arena even uit mijn hoofd of in het Ziggo Dome, weet ik niet precies, maar in ieder geval in Amsterdam. En ik heb daar stiekem al heel erg veel zin in, want de drumbreak die ze in Tom Sawyer liet horen, die was al om over naar huis te schrijven. Dus toen dacht ik, nou weet je wat, het is misschien niet helemaal metal, het is prog, ik weet het.

0: Is je inkomen veranderd? Tijd om je toeslagen te checken. Ben je meer gaan werken of juist minder? Check je toeslagen. Ga je samenwonen? Check je toeslagen. Of heb je een nieuwe baan? Check je toeslagen. Want als je inkomen verandert, veranderen je toeslagen misschien ook. Pas het aan op toeslagen.nl of in de app. Zo krijg je niet te veel of te weinig toeslag. Check, pas aan en door.
1: Kink. Het is weer hamster bij Albert Heijn.
2: Met deze week in de bonus, alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
1: Lekker hoor.
2: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
1: Boeie.
2: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
1: Zoé.
2: En AH smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
1: Yes.
2: De meeste en de beste aanbiedingen.
1: Hamster.
3: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
2: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app. Lekkere van
4: Albert. Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.

0: this. Bestel nu bij New
1: York Pizza. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Van of the Year 2026.
2: Social deal, thuisbezorgdeals, take 1 en actiebal.
3: Ontdek de beste thuisbezorgdeals en meer op socialdeal.nl.
2: Ah, daar is de pizza. Oké, team, vreten.
4: Social deal, deals die je niet mag missen.
5: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
6: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
5: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
6: Wat doe ik aan?
5: Shop nu bij Zalando.
3: Ontdek ook de beste thuisbezorgdeals op socialdeal.nl.
7: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
8: Dit is Kink.

Slip the News van Converge, afkomstig van de nieuwe plaat Hum of Hurt. En hoor ik je denken, nieuwe plaat, Converge, alweer? Ja, binnen 4 maanden tijd brengt die band gewoon 2 nieuwe platen uit. 13 februari kwam namelijk de plaat Love is Not Enough uit. En inmiddels is daar dus de 2e plaat van dit jaar, Hum of Hurt, gewoon nog even achteraan gegooid. En ook gewoon even vet. Ik ben heel benieuwd wat mijn jaarlijst gaat worden dit jaar. Maar het zou me niet verbazen als er 2 platen van Converge in gaan staan. Ik zou op zich wel tof vinden trouwens als ze dat voor elkaar krijgen. Maar we gaan het zien. Ik ben er op zich wel benieuwd naar. Ik zou overigens nog toffer zijn als...

1914 met FN.380 ACP. Hashtag 19074. En dat zou dan het type nummer zijn geweest van het geweer waar destijds keizer Frans Ferdinand mee werd neergeschoten in Sarajevo. Wat een beetje de, ja, wordt ook altijd eigenlijk wordt gezien als de start van de Eerste Wereldoorlog. Nou, dat gezegd hebbende, ben je ook weer bij met je geschiedenisfeitjes. De band staat in ieder geval afgelopen of komend weekend op Into the Grave in Leeuwarden. Daar ga ik niet bij zijn. Ik ga zelf lekker dichterbij zitten. Ik woon in Tilburg. En ik ga lekker naar de show van Blood Incantation op Best Kept Secret. Ik heb daar echt enorm veel zin in trouwens, maar dat eventjes geheel terzijde. We zijn aangekomen bij de laatste track van dit uur van Björn's Betonuur. Hier bij Kink Distortion. En dat is een samenwerking van Oltas samen met Rachel, of Rachel, dat weet ik niet. Westerveld. De track heet World Killer. Is uitgekomen bij Argonata Records. En wat ik heel tof vind is dat de band notabene een support slot heeft gekregen voor Cradle of Filth. 17 juni in de Neushoorn in Leeuwarden. Dat soort dingen is al enorm mooi om te zien gebeuren. Ik dank je voor het luisteren naar deze aflevering van Björn's Betonuur hier bij King Distortion. En nogmaals gezegd, de laatste track van vandaag, of in ieder geval de laatste track van dit uur, is Oltas in samenwerking met Rachel Westerveld. Dit is World.

0: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
1: Kink. Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn en met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen
2: we Oranje. Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
3: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
4: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger en de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
5: Het is al even geleden, maar het beest is weer los. Ja, de leeuw die komt eraan.
6: Score zelf tijdens het WK. Bezoek het Oranjefestijn in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke Oranjeprijzen.
5: Ja, de leeuw komt eraan.
6: Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Smint. En ineens zie je dat je vriendin die blik heeft zo van... er is iets. Ben je je trouwdag vergeten? Nee, je moet er zelfs nog ten huwelijk vragen. Maar dan zie je het. En je hoort jezelf ineens zeggen... Hey schat, kappertje gepakt? Leuk die balayage, Smint.
9: Boost yourself.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

Welkom vanuit de huiskamer van Studio Jottem. Dit is Live en Puur op King Distortion. Het programma met de lekkerste underground en alternatieve muziek uit de Lage Landen. En het festivalseizoen is nu toch echt officieel van start. Dus zoals je van ons kan verwachten, gaan we wat blikken werpen her en der. En niet alleen en richting festivals op Nederlandse grond trouwens. Verder natuurlijk meerdere nieuwe releases, onze vaste items. En we hebben best wel een volle bak hier, want nu is Roel er nog wel. Maar straks niet meer. Dat kan alleen maar gezellig worden. Maar nu eerst de nieuwe release van een band die alweer heel wat jaartjes meedraait. Dit is Newfound Glory met Good To Know.

0: Newfound Glory met Good To Go. Ja, ouderwets. Is dit de nieuwe van Newfound Glory? Oh ja, dat is...
1: Het is gewoon weer zoals altijd.
0: Het is gewoon, zoals Newfound Glory betaamt. Namelijk gewoon Newfound Glory.
1: Ja, je zou denken dat het gewoon dezelfde band is.
0: Ja, je zou het bijna denken.
1: Het dat is het ook.
0: Het klinkt wel hetzelfde. Altijd lekker, Newfound Glory.
1: Zeker, ik ben er blij altijd mee. Is het leuk. Ja, donderdagmiddag 5:00, even over 5:00. En we zijn er weer vanuit Studio Jottum. Met de volle bak hier, volle tafel.
2: Ja, nu nog wel inderdaad.
1: Ja, Roel, ga weg.
0: Oké.
2: Nou, Jelle, een beetje lief doen, hè?
1: Oké, hoi Roel.
0: Ik ga zo weg, dat beloof ik wel. Ik heb een heel zware week, heel zwaar weekend gehad. Ik heb heel druk een Gundam poppetje in elkaar zitten bouwen. Dus heel hard werken. Ik zal zo foto's laten zien. Dus ik moet echt even bijkomen.
1: Hoeft niet hoor. Hoeft niet.
0: Nee?
1: Oh, nee. Okay.
0: Dan zal ik dat voor deze keer zou ik het laten wat het is. Maar ik moet dus echt naar bed staan.
2: Ja, lekker uitrusten. Ja. Bij Jera hebben we jou heel hard nodig.
0: Ja, want ik moet alle artiesten knuffelen.
2: Ja.
0: Dat is mijn werk. Ja.
1: Zeker. En sowieso, het festivalseizoen is weer begonnen. Dus het is gewoon een drukte voor je.
0: Ja, het is, we hebben een hele hoop leuke dingen waar we naartoe kunnen kijken. We hebben Jera. Ja, wij gaan nog naar Madness toe.
1: Ja, wij als oude mannen DJ-team.
0: Oude mannen DJ-team. Haltpop staat nog sowieso op de planning ook voor Live and Pure. Dus
2: ja, zeker.
0: Wat gek.
1: Lekker. Ja, en we hebben gewoon een hele bak. We gaan ook eventjes vandaag naar een aantal andere festivals kijken dan dat we normaal doen. Onder andere namelijk in Leeuwarden heb je ieder jaar Into the Grave. Heeft van jullie wel eens geweest?
2: Helaas al niet. Hij staat nog wel op het rijtje om een keer naartoe te gaan.
0: Wel in Leeuwarden geweest een keer.
1: Okay.
0: En toen ben ik echt wel zo naar de Ratsmadee gegaan.
1: Toen voelde je alsof je in de Grave
0: voelde, ja.
1: Ja, nee, dat snap ik wel. En had je dan ook nog iets met Anthrax?
0: Dat zou wel eens kunnen dat het geweest is, ja.
1: In ieder geval, Anthrax daar een van de headliners. Super vette band, ook zeker leuk om live te zien. En ik heb heel erg lopen zoeken. En er zijn maar een paar nummers die een beetje radiovriendelijk zijn ook. Oh. Qua lengte. Maar ik heb er in ieder geval eentje, Got The Time. Ik vind hem lekker. Roel, wil jij een dansje zo?
0: Zeker weten, I've Got The Time.
1: Dus. Oké. Okay.

0: Ja, en Turks Got The Time, een van de bands die op Into The Grave staat. Vandaag, morgen en overmorgen in Leeuwarden.
1: Klopt.
0: En ja, volgens mij staat daar nog het een en ander waar jij ook best wel naar uit zat weten te kijken als je er naartoe zou gaan.
1: Ja, nou, het sowieso natuurlijk Anthrax. Maar ik zat ook eventjes te kijken van wat staat er überhaupt. En nu zou het natuurlijk heel handig zijn als ik ook eventjes voor mijn neus had wat er verder ook allemaal stond.
2: Lekker gewerkt, heel goed.
1: Ja, nee, ik heb voorbereiding. Kijk. Want morgen is dus inderdaad is Anthrax de headliner. Dan hebben we zaterdag Mastodon.
2: Zit in.
0: Ik dacht dat het vandaag al was. Sorry.
1: Ja, nee, sorry. Ik dacht ook even dat het al vandaag was. Maar,
2: iedereen die nu in de auto zit.
1: Ja, sorry. Ik ben een beetje.
0: Ik kan iets rustiger rijden.
1: De tijd gaat snel allemaal, jongens. Dus ik zag ineens ook op de vrijdag In Human Nature staan. Ik denk, In Human Nature, die naam die komt onwijs bekend voor. En wat blijkt is dat nummer, of in ieder geval, ik heb een nummer van hun. Echt al weet ik hoe lang in mijn lijst staan. Dus die heb ik ook wel even meegenomen. Ja, als je verder gaat kijken, vorige week hebben we natuurlijk Gnome al gedraaid. Wat gewoon een hele toffe, ja, een beetje gekke, kekke stoner is.
2: Wat vet had je die vorige week al meegenomen.
0: Ja? Die had ik vorige week in de lijst gezet vanwege Reti Rockt.
1: Oh ja, daar staan ze ook nog inderdaad. Ja, overal lopen die Gnomen rond.
2: Ik weet het, waar het zeggen.
1: Niet te doen. Ja.
2: Maar om even
0: en ik zie ook een van mijn oude bands die ik vroeger heel veel geluisterd heb. Lacuna Coil staat er ook zelfs tussen.
1: Ja, nee, klopt. Die leven ook nog.
0: Ja.
2: Waarom met Lacuna Batata?
1: Oh, ik ben zo blij dat iemand zo direct lekker naar huis gaat.
2: Ja, precies.
1: Dus als we verder gaan kijken, Insanity Alert, super vet. Doodse Eskader, echt een aanrader om te checken.
0: Zijn en, ook op Piera.
1: Ja, klopt inderdaad. En vrienden van de show natuurlijk, State Power. Alleen maar leuke dingetjes. En volgens mij is het festival niet super groot.
2: Oh, dat
1: dat zou je op zich wel denken met deze namen. Ja, hoe groot gaat het zijn?
2: Nee, bedoel maar.
1: Dat is ook wel weer zo. Ik moet hem natuurlijk dan ook even meenemen. Want als het in mijn lijst staat, dan moet het natuurlijk ook gewoon goed zijn.
2: Ja, natuurlijk. Alleen maar krakers.
1: Ik kwam er wel achter dat het enige nummer is wat ik erin heb staan, omdat ik ze verder nooit heb geluisterd. Maar dit is in ieder geval een vet nummer. Dit is In Human Nature met Under the Boot.
2: Oeh.

0: Origin 11 van Demichron. En inderdaad een lekker instrumentaal nummertje. Dat hebben we niet zo vaak.
1: Nee, klopt inderdaad. En de reden daarvoor is... deze plaat is vorige week vrijdag uitgekomen. En dit is het enige nummer... wat ook een radiovriendelijke lengte heeft. Behalve dus de intro. Maar dat is gewoon een intro dingetje van 1,5 minuut of zo. Dus ja, vandaar een instrumental. Dus niks... tegen de zanger van Demichron.
2: Schijnt goed kunnen barbecuen, heb ik vernomen. Ja, ik kan niet zeggen wie mijn bron is, maar ik heb gehoord dat hij knettergoed kan barbecuen.
1: Top, dan stel ik voor dat we volgende keer daar eventjes gaan barbecuen.
2: Nice.
1: Dus een nieuwe plaat inderdaad. En er zijn al meerdere nieuwe dingen uitgekomen. Zo onder andere ook A Night Under... Zo, godsamme.
0: Ja, de Night Under Maria's Altar.
2: De gewone namen waren op.
1: Ja, inderdaad. Dit is gewoon... Jongens, we hebben een hele berg aan woorden.
2: Ja.
1: We gooien ze bij een soort van borrel.
2: Ja, bij elkaar geboggeld.
1: Ja, precies.
0: Maar het is wel echt een onwijs vette band, ook live vooral.
1: Ik heb ze nog nooit live gezien. Maar het zijn volgens mij zit daar een van de gitaristen van... ik zie ze voor me. Ze hebben hier ook gestaan. Stonden vorig jaar ook op hier.
0: Omschrijf ze eens.
2: Is het met de worstbroodjes?
1: Ja, het is met de worstbroodjes. Ja,
0: braces.
1: Klopt. Yes. Volgens mij de gitarist van Braces.
2: Ik wist het. Nou, hoe dan?
1: Ja, het ging net ook al over worst, hè?
2: Ja, dus daarom. Ik weet niet hoe goed die kunnen barbecuen.
1: Nee, dat is ook weer zo.
0: Ze zijn vooral goed om naar worstenbroodjes inhaleren.
1: Inhaleren ook echt. Een worstenbroodje over je longen. Oké. Ja, geen idee wat zij in het weekend doen. Maar dat zou zomaar kunnen. Nee, in ieder geval een van de gitaristen die zit er volgens mij ook in. En het is ook een bij elkaar gelegd groepje met allemaal mensen die ook weer in andere bekendere bands zitten. Dus vandaar dat ze... geen idee. Ja. Geen idee. Nice. Dus maar in ieder geval, ze hebben iets gevonden onder Maria's Altar.
2: En dat is een night.
1: En inderdaad, het was een night. En in dit geval ook een skeertje.
2: Het was met een night.
1: Oh, Roel, wil
0: dit
1: jij
0: is
1: wat?
0: Een andere night, hè? Oh,
2: ja.
1: Het is een Pride maand deze maand.
2: Oh ja, dat dus, is waar, ja.
1: Ja, dom. Roel, wil jij hem anders aankondigen?
2: Het is The Withering. En dat is van A Night Under Maria's Altar. Nou, dat ging bijna helemaal goed. Ik moet hier mijn werk van maken.

Everything's all good. Just give me

0: A Night Under Maria's Altar met The Withering. Ik vind hem tof.
1: Ja, ik vond hem ook heel erg vet toen ik hem voor het eerst hoorde.
0: Dus ik heb alleen geen idee. Is het een opmars naar weer wat nieuws qua echt LP, EP?
1: Het lijkt mij wel als ze met een nieuwe release komen.
0: Ja, je weet het niet tegenwoordig.
2: Ik een vierdubbel CD. Gewoon niet zo'n moeilijke jewel case met zo'n ding ertussen.
0: Met zo'n klapdingetje. Die is aan beide kanten zo'n schijfje uitzitten.
2: Dat.
1: Enige nadeel eraan is dat ze altijd binnen een paar weken kapot zijn.
2: Ja, precies. Ja, binnenkantjes.
1: Ja,
0: ja dan heb je in het rondje. Ja. Heb je nog van die plastic clipjes, die tandjes. En die vind je uiteindelijk overal terug.
2: Ook dat Arilex als een tandjes in het rondje zitten.
0: Ja, toch wel?
2: Vind ik niks.
0: Nee. Anders gewoon zonder tanden.
2: Dat is misschien beter.
0: Oh, en hoe zit het met ogen?
2: Hou ik van.
0: Ja, hou je van? Eyeshorse ook?
2: Oh ja, dat vind ik minder.
0: Nou, oké. Dus, Annabes, had jij erin gezet? Was het nog met een speciale reden? Of was het gewoon van, dit is gewoon
1: en ze hebben volgens mij een nieuwe album net uit. Dus dat was volgens mij de reden. Ik zit ondertussen even hele andere dingen te doen. Dat moeten we natuurlijk niet doen.
0: Ik ga niet zeggen wat ik op jouw scherm zie.
2: Alles naar links.
1: Oh, je mag best vertellen wat je op mijn scherm zag.
0: Ja,
1: hele interessante dingen.
0: Serieus, dit...
2: Echt, dit vind ik erg. Dat dit niet geblokkeerd wordt hier op de
1: wijze. Wees blij dat ik ervoor gezorgd heb dat wij zo'n bestand hebben überhaupt. Hè? het gaat inderdaad om Eyesource en het gaat inderdaad om een albumrelease. Dus van, jullie, lieve luisteraars, mijn co-hosts, die vinden het heel fijn om mij in het oogje... Nee, dat zeg ik ook niet. Vinden het heel fijn om mij in de maling te nemen.
2: Nee, ze zijn we helemaal niet. Alle reuze mee. Wij insinueerden helemaal niks.
1: Nee, ik merk het. Ze hebben inderdaad een album release. En ik vond het tijd dat we die weer een keertje zouden draaien. Het is lekker punk uit de lage landen. Dus ik werd nou weer eens tijd.
0: Ja. Oh, nice. We hebben hem zelf aankondigen.
1: Ja, dat vind ik altijd leuk natuurlijk. Het is Eyesource met Digital Prison.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh, jij doet het lekker zelf. Met Gamma, de nummer 1 in verf, dat zeg ik.
4: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam en een heerlijke landing. Ah, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1+1 gratis op Gamma kleurtesters.

0: kinderdoelboeken. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendl.nl.
2: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
3: Hij is weer terug. 100% rundvlees, white cheddar en romige lichtpittige Big Art saus. Je kunt je geluk bijna niet op. Gigantisch lekker. Big Arts van McDonald's. I'm loving it.
4: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl. Samen met KWF.
5: Oh. Goedemorgen allemaal.
6: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
7: Extra voordeel voelt extra goed bij Trekpleister. Nu bijna alle producten van Lucovitaal. 1 plus 1 gratis. Lucovitaal, dat is krachtig en goedkoop. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Dit is een gezondheidsproduct. Lees voor het kopen de verpakking.
8: Dit is Kink.

0: Ja, John Coffey met Brokeneck. En echt heel erg vet. Wat ik wel een hele leuke combinatie blijf vinden, is dat zij op een show hebben gestaan waar ik voor de allereerste keer de band heb mogen zien die onze intro tune heeft ingespeeld.
1: Ah, met Arsen.
0: Ja, klopt inderdaad.
1: Was dat Koffiefest?
0: Nee, of? Dat was in AFAS was dat toen de tijd.
1: Met de after. Ik wil zeggen afterparty, maar...
0: Ze stond op de talent stage daar.
1: Ja, de talent stage. Ja. Tof.
0: John Coffey stond wel op de main stage natuurlijk daar. En je hoorde net Brokeneck. En de reden dat hij in de lijst staat is omdat ze op Graspop staan dit jaar.
1: Ja, nee, klopt. Graspop Metal Meeting in Dessel, België. We hadden het net over komend weekend Into the Grave in Leeuwarden. Nou ja, volgend weekend kan je dan nog naar Graspop toe. En mijn god, wat staat daar een berg aan bands. Wat ik wel trouwens heel vet vind, of in ieder geval tof en interessant.
0: Ja?
1: Op de website van Graspop kan je, als je gaat kijken naar de line-up, kan je natuurlijk gewoon de hele lijst bekijken. Je kan alles van op alfabetische volgorde bekijken. Maar ze hebben ook een apart filter dingetje om te selecteren van oké, welke bands zijn voor de eerste keer op Graspop. En een filter dat je alle bands per land ziet.
0: Oh, dat is wel echt heel erg handig en leuk.
1: Vond ik een leuk extraatje.
0: Is er ook nog toevallig een variatie tussen de verschillende genres waar je kunt kijken? Of er bands met of zonder vrouwen?
1: Nee, dat is dan weer net niet te doen.
0: Maar misschien voor volgend jaar.
1: Ja, ik zie in ieder geval wel, als ik ga scrollen, op alfabetische volgorde zie ik al wel een paar vrouwen langskomen. Ik zie Encore, eerste keer dat ze spelen.
0: Okay.
1: En even kijken, Baby Metal. Nou, dan heb je er ook meteen Battle Beast. Kijk, dus daar staan er best wel wat.
0: Ik ga eens een keertje ook erin duiken. Ga ik volgende week eventjes kijken hoe en wat.
1: Mm-hmm.
0: Ik ben voor een ander festival er ook ingedoken. Maar daar ga ik het hier niet over hebben vandaag. Omdat daar ga ik het in een andere uitzending, ook op King Distortion, binnenkort over hebben.
1: Oeh, spannend, spannend, spannend. Ja, wat mij ook wel opviel op Graspop is, er zijn heel veel coverbands.
0: Dus, Oké, en dan wat voor soort coverbands?
1: Chop Suey. Nou, ik denk dat je dat al kan raden.
0: Ja,
1: de Deaf Tones.
0: Oké, ik ben benieuwd hoe dat gaat klinken.
1: Ja, dus heel veel van dat soort dingetjes. Een van de bands die als headliner er ook op staat. Ja, die zien we op festivals natuurlijk heel veel langskomen.
0: Laat maar raden. Eentje waar ze eigenlijk best wel een sportklasje hadden kunnen neerzetten tijdens Jera een paar jaar terug.
1: Ik denk het wel. Gaat het over Electric Callboy?
0: Ja, zeker.
1: Ja, nee. Laat die nou ook gewoon net een nieuwe single eruit hebben. Met The Offspring.
0: Oké,
1: wellicht hoor je The Offspring later deze uitzending ook nog terug. Maar dit is in ieder geval Let the Good Times Roll van Electric Callboy.
0: Nice.
1: Met The Offspring.

0: Ja, dat is Idols met I'm Scum, voor als je nog afvroeg wat de titel was. Daarvoor Electric Callboy. Ik zei het al, Electric Callboy die staat op zo belachelijk veel verschillende festivals.
1: Ja, en terecht, ze weten gewoon een onwijs lekker sfeertje mee te brengen.
0: Dat is zeker waar, zeker waar. Je moet daarna wel altijd gewoon heel veel vegen, want er komt toch een partij aan confetti mee. Daar word je niet goed van.
1: Ja, maar ze maken er wat leuks van.
0: Nee, dat is zeker waar. En dat gaan ze dus ook doen in Landgraaf bij Pinkpop. Nou had ik het net voor mijn neus staan, maar ik heb het weer weggeklikt. Want Pinkpop, ja, je zou altijd denken van hé, dat is tijdens Pinksteren, maar dat
1: is wel lang
0: eigenlijk
1: gehad.
0: Al jaren niet meer. Met als reden, omdat Mr. Pinkpop, Jan Smeet, op een gegeven moment heeft gezegd van ja, maar festivalseizoen begint gewoon te laat. Want ja, alle bands die zijn er nog niet aan toeren als Pinkster is. Dus vandaar dat het dus later is ingezet iedere keer.
1: Ja, eigenlijk wel jammer, want het was natuurlijk wel altijd een festival om naartoe uit te kijken. En ook gewoon het gevoel te hebben van ja, bij Pinkster heb je echt wat tofs te doen nog.
0: Ja, want Pinkster verder is geen hol aan.
1: Nee, zonder Pinkpop niet inderdaad.
0: Nee, dus dat is altijd wel jammer. Maar die is ook is volgend weekend. En er staan heel veel toffe dingetjes. Ook heel veel dingen die we gewoon eigenlijk niet... Ja, die niet in live en puur horen nog passen.
1: Ja, maar af en toe een guilty pleasure ertussen, dat zou soms moeten.
0: Ja, oké, met 21 Pilots kunnen we hier gewoon niet draaien.
1: Nee, oké, fair enough.
0: Dat is live wel heel vet, moet ik zeggen. Maar er zijn heel veel toffe dingen. Halsey staat er. Youngblood wil ik ook nog heel graag live een keer zien.
1: Daar ben ik heel erg benieuwd, want ik hoor hele wisselende dingen over hem. Het ene zegt hem, het is super vet. En dan zegt hij, ja, hij zingt amper.
0: Wat ik vooral heb is dat... hij pakt heel veel verschillende stijlen. Ja. Waardoor je niet gewoon kan zeggen van... Oké, het is dat of het is dat. Of het is, hij doet zo belachelijk veel. Maar er staat zoals altijd gewoon weer heel erg veel op Pinkpop. Waaronder dus ook Idols van zojuist. Ja, en ze hebben volgens mij zelfs tegenwoordig... Solwex. Dat had ik nog niet eens gezien. Dat is leuk. Hebben ze wat afterparties en dergelijke die echt goed ingeregeld zijn. Volgens mij hebben ze een hip-hop stage. Dus ja, allemaal dingen die we niet in live en puur kunnen draaien.
1: Nee, maar wij hebben een heel vet andere niche waar we lekker in zitten.
0: Ja, nee, daarom. Dus daar ben ik heel blij mee. Over niche gesproken, je had ook nog wat leuks weer ingezet.
1: Ja, want ik kreeg in één keer iets wat voorbij kwam terwijl ik Spotify aan had staan. Wat ik dacht van, dat klinkt best wel lekker. Mm-hmm. En dat is de band Cuddle Death. En ze hebben ook net een nieuwe release. Dus ik denk van, nou ja, dan neem ik die maar gewoon lekker mee... dat jullie er ook van kunnen genieten. En dan ben ik heel erg benieuwd wat jullie ervan gaan vinden. En met jullie ben ik natuurlijk benieuwd naar de luisteraars... maar ook naar wat Roel en onze geluidstechnicus Jannik ervan vinden.
0: Ja, maar Roel die is even boodschappen doen.
1: Sorry, Jelle.

0: Ja, we gaan van het ene naar het andere festival. Dit was in ieder geval net de Korps met Dear Detective. En die staan op halp op dit jaar.
1: Ja, die staan hier om de hoek. En dan zit ook alweer in juli trouwens.
0: Ja, dus gaat hard zo.
1: We maken eventjes een sprongetje. We springen straks weer even terug.
0: Ja, toch nog wel eventjes.
1: Ja, wel, ik bedenk me nu dat ik het niet allemaal helemaal in chronologische volgorde heb gedaan. Dus excuus daarvoor.
0: Het is je meer dan vergeven, Jelle.
1: Gelukkig maar, gelukkig maar. Dus nee, de Korps staat hier om de hoek bij ons zo'n beetje op halp op.
0: Ja, ik vind het echt super vet om ze gewoon eindelijk live te kunnen gaan zien.
1: Nou, ik ken ze dus nog verder niet.
0: Oké, nou, dan wordt het voor jou een nieuw welkom of een nieuwe band verwelkomen in je hart, hopelijk. Om het lekker zwijmelig te houden.
1: Weet ik nog niet. Weet ik nog misschien. Ik vind het leuk, maar ik heb niet meteen zoiets van... Ja, yeah, yes, eindelijk.
0: Live is het vet.
1: Oké.
0: Tenminste, de video's en alles. Het is heel erg leuk om te zien ook. En ja, de sfeer is gewoon goed.
1: Maar hebben ze ook Korps Paint?
0: Volgens mij niet. In ieder geval niet dat ik mij herinner. Jij kunt natuurlijk wel dit keer je Korps Paint een keertje volledig aanbrengen, Jelle.
1: Dat kan, maar als zij het niet doen, dan is het een beetje nutteloos.
0: Ja, maar dan heb jij juist de mogelijkheid om te shinen.
1: Nee, juist niet. Want met Korps Paint glim ik niet.
0: Oké, laat ik het anders zeggen. Dan... Ja, laat maar ook. Jelle, het is goed. Geen Korps Paint voor Jelle, want hij wil niet shinen.
1: Nee, ik denk het niet. Ik ben die hele dag vooral voor bezig met Blood Command, volgens mij. Dus...
0: Een hele dag Blood Command?
1: Hele fucking
0: dag. Jij gaat voor een kleedkamer liggen?
1: Hype. Nee, dat er net niet, want dan komen ze niet naar buiten toe.
0: Op zich ook wel handig als ze inderdaad gewoon er langs kunnen.
1: Ja, daarom. En op zaterdag is natuurlijk de zaterdag van Halpops altijd local, de lokale bands. Waaronder een van de bands die hier ook een paar weken geleden, of nou, is dat weer?
0: Al een paar maanden inmiddels alweer,
1: twee meisjes geleden of zo stond. Namelijk de heren van Gutslasher. Dikke death metal, oldschool death metal. Dus dat kan alleen maar feest worden. Ook live op podium.
0: Ja, speciaal voor hun maken we een uitzondering die we normaal gesproken niet maken. Want ja, wat dat betreft hebben ze mazzel dat er nog niet heel veel muziek van hun online staat.
1: Nee, eentje blijkbaar. Een demo, nou ja, dat moet ook gewoon gebeuren. Minder radiovriendelijke lengte, maar vooruit voor deze keer. En daarna duiken we direct de boodschap in, want die zijn belangrijk. Dit is in ieder geval Gutslasher met Gallery of Gore.
2: He thinks it's you who's been stealing those limbs from the amputee operations.
3: So what if it is? I've got to have limbs for my transplant experiments.
2: Yes, but limbs and organs taken from people.
3: I've got to have them to work with. I've been working on something like this for weeks. It's part of the game.
2: A game? The human body's not a jigsaw puzzle to experiment on. You don't explore people. Before you put a scalpel to one, an operation like this needs testing under every condition. Over and over again. Rabbits, mice, monkeys, not people.
3: That man who should be dead now won't think so.

0: zitten die mensen op onze zolder?
1: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
0: Hoe dan?
1: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Mountainbike? Check. Fietsendrager? Ah, vergeten. Dan moet je nog even langs AWB, want daar vind je alles voor een relaxte vakantie. Zoals een fietsendrager, nu met 100 euro korting. Ook in de webshop. ANWB en gaan.
4: Lekker lezen op vakantie, Cassie. Want met Kobo Plus geniet je tijdens je vakantie nu van meer dan 1 miljoen boeken. Zonder ergens aan vast te zitten. Probeer Kobo Plus nu 30 dagen gratis via Bol.
3: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
5: In juni is het Toyota Mania. Met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
6: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
5: Oranje. Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
7: Bij Kruidvat ben je vaak al een stapje duurzamer bezig dan je denkt. Zo kun je Kruidvat menstruatieondergoed hergebruiken en gooi je net wat minder weg. Kun jij lekker de hort op zonder zorgen over doorlekken. Nu van €12,99 voor maar €7,50. Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig. Meer info op kruidvat.nl/stapjeduurzamer.
8: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
9: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emusoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
10: Welkom, dit is Kink Distortion.
11: Kink Distortion, everything loud.
10: No alternative. Kink.
12: Yo, Kink Distortion, dit is Galamesh en je luistert naar...
13: Live, live.

0: Ja, dat was Converse met... Oh, jemig, dan moet ik
1: Slip
0: even...
1: the news.
0: Thanks.
1: Ja, lekker piratey, hoi. En je luistert nog steeds naar Life and Pure. Zo, dat was hem weer.
0: Ja.
1: Ja, je weet je.
0: Het is alweer tweede uur van onze uitzending inderdaad. En ja, lieve luisteraars, ik moet heel erg wennen aan onze setup van vandaag. Want ik hoor mezelf anders dan anders. We zijn kaart aan het uitproberen voor ons festivalzomer.
1: Yes.
0: En dat betekent dus ook dat we onze setup voor Jera aan het uittesten zijn vandaag.
1: Ja, en vandaar ook dat Converse erin stond. Van de staan Jera.
0: Ja, en eentje waar ik heel erg naar uitkijk.
1: Ja?
0: Ja, ik heb wel heel veel zin om ze live te zien. En nou ja, voor Jera is nu afgelopen... wanneer was dat? Afgelopen maandag, als ik het goed heb. Of was het al afgelopen zondag? Is het blokkenschema in ieder geval bekend geworden. En dat betekent dat je weer kaart kan gaan plannen waar je naartoe wil gaan. En ik ben even ingedoken waardoor dat ontstaat. Dat je zo ontzettend gaat plannen en dingen gaat uitzoeken, et cetera. En er zijn een paar factoren die daar spelen waarom dat gebeurt. Allereerst, zodra de blokkenschema's naar voren komen... ontstaat er een stukje fear of missing out. Want je wil natuurlijk al je favoriete bands zien. Je wil weten wie er waar staat. En je wil niks missen wat dat betreft. En dat levert dus ook een klein stukje keuzestress op. Van ja, waar ga je nou voor kiezen? Ga je kiezen voor die band die je al 20 keer hebt gezien? Of ga je kiezen voor die band die je nog nooit hebt gezien? Of ga je juist voor een band die je nog helemaal niet kent? Nou, vervolgens ontstaat de anticipatiefase. Oftewel, je wil heel erg graag er naartoe. En echt dat stukje voorvreugde dat je gewoon weet van... oh, het gaat zo'n vet festival worden... En je gaat dit doen, je gaat dat doen. Je gaat bij dat ene barretje waar je vorig jaar je drankje hebt gehaald. Ga je ook dat drankje weer halen, want het was zo ontzettend lekker. Of je weet al zeker dat je waar je vorige keer die tatoeage hebt gezien... van die ene artiest die er ook op het festival staat... dat je nu per se daar naartoe moet gaan. In ieder geval echt al die voorvreugde met al die toffe mensen die er zijn... die helpen ook wel een beetje eraan mee om die hele line-up een beetje door te spitten. En je eigen, blokkenschema te maken waar je naartoe wil gaan. Nou ja, en dan ben je eindelijk op het festival. En wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er een beetje de paradox van keuze en verlamming. Oftewel, ik heb nu wel dat hele schema gemaakt. Maar waar moet ik dan in vredesnaam naartoe? Want dat is eigenlijk toch ook wel stiekem heel erg vet. En vrienden van mij die gaan daar naartoe. Dus ik moet nu eigenlijk ook daar naartoe. En in één keer is het, shit, wat ga je dan doen? En uiteindelijk, wat er dan gebeurt als je dan toch op dat festival bent... en je wil alles zien wat er is, dan wint toch een stukje vibe. En dat is, waar ga ik op dat moment naartoe? Waar heb ik het meeste zin in? En die hele, het hele schema wat je hebt uitgedokterd, dat bestaat gewoon niet meer op dat moment.
1: Ja, ik weet dat ik thuis nog een hele berg aan boekjes van Lowlands heb.
0: Met alles aangestreept en omcirkeld.
1: Precies, dat je alles met potlood of met pen inderdaad gewoon gekrast van... oké, dit en dan dat en dan dus en dan zo en dan... en uiteindelijk ben je iedereen kwijt.
0: Ja, iedereen kwijtraken, dat is sowieso een dingetje. Maar op Jera is het over het algemeen best wel moeilijk om iedereen kwijt te raken.
1: Nee, het scheelt, op Jera staat alles relatief dicht bij elkaar. Dus mochten de twee besten gelijk spelen... dan zou je nog gewoon eventjes heen en weer kunnen gaan.
0: Ja, dat is helemaal waar.
1: Dus, maar goed, het is altijd interessant om in ieder geval te zien van... oké, wat staat recht tegenover elkaar en waarom hoef ik me gewoon geen zorgen om te maken. En welke tent ga ik sowieso gewoon niet bezoeken.
0: Ik denk dat ik elke tent wel inga deze hier aan er. Want er zijn, op elke plek staat
1: gewoon
0: iets.
1: Grote camping, hoor.
0: Je mag jellen. De campingtent sla ik over. Ik pak lekker een hotel. Ik ben daar te oud voor geworden inmiddels. Maar wat ik vooral bedoel, elke festivaltent... Nee, je mag dat ook niet. Elke tent op het festivalterrein, daar ga ik wel even langs.
1: Oké, helemaal goed. Dus je gaat niet langs de strangers van Trashboat?
0: Nee, ik ga niet langs de strangers van Trashboat. Maar ik ga wel waarschijnlijk Trashboat even bekijken. Want het lijkt me een hele vette band om die live te zien.

0: Zo, en als je uitgemorst bent, dat was Whispers met Bangkok Evil Core. Een band die we vorig jaar op Revolution Calling hebben gezien.
1: En op een hele leuke manier hebben ontmoet ook nog.
0: Ja, klopt inderdaad. En dit klinkt sketchier dan het bedoeld is. Maar op de parkeerplek voor het hotel waar we zaten. Of op de parkeerplaats. Ze mochten niet roken in het hotel en ook niet direct voor het hotel. Dus ze moesten een stukje ervan
1: afstaan. 5 meter voorbij.
0: Ja, dus toen ook eventjes gesproken. Het is toen helaas niet gelukt om ze in de uitzending te krijgen bij Revolution Calling.
1: Maar herkansing.
0: Maar we hebben nu een herkansing. En heel tof dat ze op Jera staan.
1: Echt, ik kijk echt heel erg naar uit. Want het is wel echt, nou ja, voor Revolution Calling was dat wel één van de toppers voor mij.
0: Ja, nee, we hebben heel tof gedaan sowieso. En het hele verhaal wat erachter zit is gewoon heel mooi om te horen. Dat het gewoon allemaal echt fans waren. Of zijn eigenlijk nog steeds. Die zelf in instantie alleen maar shows aan het opzetten waren. En zientjes aan het runnen waren en dergelijke. En uiteindelijk met een band zijn begonnen. En omdat ze zoveel contacten hadden, ging het er één keer zo snel voor ze.
1: Ja, en het scheelt dat er een gigantische bak aan talent in die band zit.
0: Ja, nee, dat ook zeer zeker. Dus ik kijk er erg naar uit om de heren ook weer te zien. En hopelijk dit keer dan wel te spreken. En ja, jij als luisteraar kan ze ook gewoon gaan zien.
1: En dat hebben we iets heel erg tofs voor jullie. Ja,
0: vertel, Anne.
1: Nou, sinds afgelopen maandag hebben wij een hele vette ticketactie voor jullie klaarstaan op de socials van Live & Pure in samenwerking met King's Distortion natuurlijk. En als je eventjes naar onze socials toe gaat op Instagram, daar kun je de ticketactie terugvinden. Of kijk even op King's Distortion op de site. Of niet op de site, maar ook op de Instagram socials. En daar vind je een actie waar je ons eventjes moet liken. Waar je ook King's Distortion even moet volgen. En ook natuurlijk Jera on Air moet volgen. En laat ons daar eventjes onder in de comments weten wat het, ja, jouw meest favoriete herinnering is die je zou willen maken op het festival. En naar aanleiding daarvan kiezen we uiteindelijk komende zondag, dus de 14e als ik dat goed heb uit mijn hoofd, kiezen wij de winnaar. En dan hopen we jullie daar op Jera ook te mogen zien en daadwerkelijk die herinnering zien maken.
0: Ja, het is ergens jammer dat John Coffey hier niet staat met Broke My Neck.
1: Ja, maar dat is geen herinnering die je hoopt te maken natuurlijk.
0: Maar het is wel een herinnering die heel lang bij je blijft.
1: Daar kom je niet meer vanaf van die herinnering.
0: Ik denk het ook niet, nee. Dus ga snel naar de socials toe. Doe mee en hopelijk kunnen we je dan ook eventjes high-fiven op Jera.
1: Ja, want als je die kaarten wint, dan hopen we natuurlijk ook dat je eventjes bij ons een uitzending langskomt.
0: Ja, dat is toch zeker wel eigenlijk een must. Dan kan je ook eens zien hoe wij er in het echt uitzien. Maar ook hoe wij de show eigenlijk maken.
1: En het is gewoon gezellig bij ons.
0: Ook dat nog inderdaad. En wat ook heel gezellig is, gaan we even een stapje terug.
1: Want, weer terug aan de tijd?
0: Ja, we gaan even, als ik terug kon in de tijd, dan wel naar Ieperfest.
1: Je bedoelt nu vooruit in de tijd?
0: Ja, maar we waren toen straks al op Hoopop.
1: Ja, maar we waren nu bij Jera.
0: En nu inderdaad Jera. Oké, we gaan nu inderdaad weer een stukje naar voren.
1: Het is een soort van Back to the Future-achtig dingetje waar we vandaag mee bezig
0: zoiets.
1: Zijn.
0: Ik krijg nu hoofdpijn. Maar in ieder geval Ieperfest, heel vet hardcore festival in het zuiden van België. Sowieso in Ieper, geniaal stadje. Als er nog niks speelt, ga eventjes gewoon lekker rondlopen daar, want het is echt super mooi. Maar die hebben onder andere Was Vierco staan. Ik wist niet dat ze nog speelden, maar heel tof altijd om te zien en mee te maken. Die draaien ook wat jaartjes mee. Dit is een van mijn favorietjes van ze. There's no I in Fuck You.

0: Ja, dat was Walls of Jericho met There is No I in Fuck You. En heel vet festival. En ik moet er nog steeds een keertje naartoe. En het liefste zou ik daar ooit nog wel een keertje een uitzending willen maken. Maar in ieder geval in het dorpje.
1: Het dorp sowieso, wat ik al zei. Echt supermooi. En ze doen nog iedere middag, volgens mij om 6 uur, als ik het goed heb, een wisseling van de wacht bij de Stadspoort.
0: Oh, dat is wel heel erg tof.
1: Wel tof om even mee te maken. Maar ja, de Epifest zelf, het is geniaal. Er staan zo belachelijk veel vette namen. Het gaat alle kanten op qua hardcore.
0: Alle kanten!
1: Metalcore, hardcore. Soms nog een vleugje punkrock er ook bij. Heel wat bands die wij eigenlijk de laatste tijden ook al gesproken hebben. Ik zie Modder staan.
0: Die hebben we vorig jaar natuurlijk nog gesproken.
1: Ja, nee, klopt inderdaad. Dus dat is super chill. Wat er ook staat is Belgische band Wrong Man. Even wat anders, maar wel lekker. Dit is Don't Remember Me.

0: Ja, en dat was Trick State met Echo. En het is eentje van Nederlands bodem. En dat vind ik echt heel erg vet. Want ik vind het erg lekker klinken.
1: Nee, ik de naam al wel een paar keer langs zien komen. Maar nog nooit verder wat geluisterd. Ik ben aangenaam verrast.
0: Ja, zeker. En ik ben heel erg benieuwd met wat er in de toekomst nog van ze gaat komen. En wellicht gaan we nog wel in onze uitzending meer van ze horen.
1: Dat zou helemaal mooi zijn.
0: Maar dat daarover in het nieuwe seizoen meer.
1: Yes, yes, yes. Ja, en we zitten natuurlijk weer helemaal nokkie vol met allemaal nieuwe releases. Want ook The Suicide Prophet.
0: Echt een nieuwe release.
1: Ook daarmee. Ik was blij verrast toen ik dat hoorde.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. En het is echt heel erg leuk. Want, nou ja, heel erg leuk. Ik wilde ze 2 weken terug, had ik ze in de lijst gezet. Mm-hmm. Alleen toen hadden ze net hun nieuwe release. En die konden we net niet meenemen. Dus dat was wel heel erg jammer. Dus nou, toen sprak ik de heren van Suicide Prophet. Die ook trouwens een heel erg vet festival hebben weten neerzet. Een paar weken terug in Turkije in Kampen. En nou ja, toen heb ik toch moeten beloven van ja, dan draaien we toch nog ook nog eventjes iets van jullie nieuwe release. En die is er nu ingezet. En zullen die gauw gaan luisteren of hebben we nog eventjes?
1: Nee, ik zou hem gewoon lekker gaan luisteren.
0: En dan is hier Suicide Prophet met First and Foremost.

0: onze vloer bezig.
1: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
0: Echt?
1: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
2: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Kink. Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
4: Dribbel naar Kruidvat, want deze deal scoor je alleen in de winkel. Nu bij Kruidvat 12 blikken Coca-Cola of Fanta voor maar 7,99. En kans op een WK-voetbal.
5: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
3: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
6: Get ready for the OG.
7: All y'all bitches are looking like me.
8: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton. With OG.
9: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
10: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
11: Oranje fans opgelet, KPN heeft nu WK-pakkers. Tijdelijke topdeals om het WK super te maken. Nu bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement... een 55-inch Philips Ambilight TV als welkomstcadeau. Pak jouw topdeals snel op kpn.com/WK-pakkers. Anders grijp je mis.
12: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften van Nederland voor de allerbeste prijs. Met deze week Autoweek. €5,99 in de winkel. Nu €2,50 per week. Altijd opzegbaar. Tot zo op kiosk.nl.
13: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl. In de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI, live happy.
14: Dit is Kink.

Het is weer tijd voor Jelle's gevonden onderwerpen, waarin ik iedere week een nieuw gevonden band, een nieuwe release of op een andere manier interessant nummer meeneem voor jullie, lieve luisteraars van Live en Puur hier op King Distortion. En deze week heb ik een band die ik zelf al een paar jaar volg en echt mega ruig vind. En ja, ze kwamen afgelopen week ineens met het nieuws dat ze met een nieuwe plaat komen. Dus ja, dan heb ik het ook meteen gewoon een goede reden om ze mee te nemen en eventjes extra onder de aandacht te brengen. Ja, de band die draait al sinds 2013 mee en vanaf het begin weten ze al een plekje voor zichzelf op te eisen door een heel eigen sound neer te zetten. En er zijn al heel wat discussies gaande over hoe je hun geluid nu precies kan specificeren. En de beste die ik tot nu toe heb gezien is dan toch wel hardcore influenced death metal. Ja, welke kant ze met deze nieuwe plaat opgaan durf ik eigenlijk niet meteen te zeggen. Wat wel interessant is, is dat de band weer terug is op het fameuze hardcore label Triple B Records. En daarmee zou je dus kunnen bedenken dat het net weer iets meer de hardcore kant op gaat. Maar de band is ook gaan werken met een drummer die eerder onderdeel was van een aantal grote metalbands. En dan heb ik het over niemand minder dan Jay Weinberg, die eerder onder andere bij Slipknot en bij Suicidal Tendencies achter de drumkit zat. Ja, dus wat gaan we nu doen? Gaan we nu de hardcore kant op of juist hierdoor meer de metal kant? Nou, ik laat jullie gewoon bepalen. Oordeel zelf. Want ik heb vanavond de eerste single meegenomen van het album. En het album gaat 17 juli uitkomen. Is lekker midden in de zomer. Past er goed bij. En gaat de naam The Ringing Bell dragen. En deze week is dus mijn gevonden onderwerp: Fuming Mouth met A Blaze of Nihilism.

0: Ja, en dat was Fuming Mouth met A Blaze of Nihilism. En ik kwam echt een beetje gevoel dat ik een soort van horrorfilm terechtgekomen ben aan het einde.
1: En terecht.
0: Ja. Vet nummer trouwens, dat wel.
1: Zeker, ik ben benieuwd naar de hele plaat.
0: Ja, zodra er wat is, ja, dan zat het vooral in de lijst.
1: Dat ga ik zeer zeker doen. Ja, 17 juli de hele plaat. En ik weet niet of er voor die tijd nog een extra single komt. Ik gok het wel.
0: Nou, dan, en uiterlijk dan zetten we gewoon iets in de lijst, denk ik.
1: Yes, ga ik verzorgen.
0: En ik denk dat het, ja, we kunnen er eigenlijk niet omheen. Afgelopen weekend is het natuurlijk een heel tragisch einde voor een heel erg mooi festival geweest.
1: Ja.
0: Allereerst vanuit Live & Pure onze oprechte deelneming aan alle nabestaanden voor degene die het leven heeft gelaten tijdens Pitfest afgelopen weekend.
1: En misschien wel eventjes goed om ook te vertellen wat er precies gebeurd is, want tegen het einde van de laatste dag van Pitfest heeft een van de bezoekers een hartaanval gekregen en is uiteindelijk hier ook aan overleden. En is er ook besloten om de live muziek niet door te laten gaan naar die tijd. Wat ik een moedig besluit vind.
0: Zeker.
1: Maar ook wel respect toont naar de situatie in het geheel.
0: Ja, maar dat toont ook echt aan dat Pitfest van begin tot eind, van het moment dat dit festival ontstaan is, dat het echt om de mensen ging. En dat ze ook gewoon echt heel erg respectvol omgaan met wie dan ook. En in dit geval ook met wat deze hele tragische gebeurtenis.
1: Ja, en het maakt nog eens extra tragisch dat het de laatste outdoor edition van Pitfest is geweest.
0: Mm.
1: Omdat ze het financieel gewoon niet meer rond kunnen krijgen voor de komende tijd om het zo groots aan te pakken. En een van de bands die daardoor dus ook niet kon spelen is Gutalax. Dus dan draaien wij die nog maar eventjes. Dus deze is voor alle Pitfest mensen. Iedereen die er omheen was, die bij was. Nabestaanden en dergelijke. Deze is deels ook voor jullie. Misschien een beetje gek. Maar Gutalax. Esmeralda.

0: Zo, de tandjes. Wat blijft dit lekker. Changing Tides met If Pain Is A Constant. Of Is Constant. Niet A Constant. Zo, gaat lekker. En ja, we gaan volgens mij langzaamaan ergens een konijnenhol in. Want volgens mij ben jij de kinderboerderij langs gegaan voor de komende nummers die we in de lijst hebben.
1: Zo'n beetje wel inderdaad. Wel goed om te benoemen dat het nummer van Change Tides een nieuwe release is. En inderdaad, het is een soort van kinderboerderij nieuwe releases hierna. Want blijkbaar mijn algoritme had zoiets van... Hey, jij luistert heel veel naar Prinses en de Geit met Keiblij in de rij voor de kinderboerderij. Dus dan passen deze er ook wel in.
0: En sowieso, jij weet altijd op een plek te komen qua muziek wat onverwachts is, maar vaak wel heel erg lekker.
1: Ja, en wat ik ook wel fijn vind, is dat er heel vaak gewoon Europese dingen zijn. Want volgens mij ben ik me er ook ineens van waar dit ook gewoon Europese dingen inderdaad is. Oh, heb ik nog de tijd om het heel snel te gaan checken?
0: Nou ja, misschien kunnen we alvast even beginnen met welke band het is. Het heet in ieder geval Necro Weasel.
1: Ja, Necro Weasel, inderdaad. Goeie naam, dat sowieso.
0: Het wordt even spannend. Jelle is een soort van aan het Leo Blokkenhuizen, maar dan iets
1: Finland.
0: Lager. Uit Finland.
1: Finland, okay. Ja. Thrash metal crossover uit Finland. Dus ja, de naam die trok me al.
0: Dan ben ik wel trouwens even benieuwd. Je had net het logo voor, hoor je. Was het leesbaar?
1: Eens even kijken. Dit logo. Ja, dit is hartstikke leesbaar. Dit is niet normaal leesbaar. Dit is gewoon, te doen. Dit is bijna Comic Sans. Dus het is Necro Weasel, inderdaad, uit Finland. Niet met een cover van Sepultura, maar het nummer heet wel Arise.

0: Oh, ik ben een beetje van me apropos. Dit waren in ieder geval de Go-Go Ponies. Met...
1: Ja, Death Before Zumba.
0: Ik vond het wel erg, erg vet. Leuk dat je dit meegemaakt.
1: Nee, daarom. Ik kwam het ineens tegen. Nieuwe release ook. Check de rest ook uit, want al hun songtitels zijn geniaal.
0: Ja, dat hebben we net gemerkt. En er zit een heleboel humor in ieder geval.
1: Zeker, zeker. En ja, dat was dan ook alweer het einde van de uitzending vandaag. Het gaat rete snel allemaal. Hopelijk hebben jullie een beetje wijs kunnen maken van de festivals die er de komende tijd zijn. En
0: ja, vergeet vooral niet onze socials nog even te checken. Ga voor die kaartjes, want we willen jullie echt op Jera zien.
1: Ja, ik wil high five met jullie. Allemaal. Of je een kaartje hebt, of wij trouwens. Of je een kaartje bij ons wint of niet. Je moet sowieso een kaartje hebben, anders wordt het lastig high five met Jera.
0: Gewoon langs het hek buiten.
1: Dat kan.
0: Eerhaag voor Jelle.
1: Ja, laten we dat niet doen.
0: Maar ik denk dat we heel erg gauw naar de volgende week mogen. Lieve luisteraars, echt onwijs bedankt. Jelle, weer heel erg bedankt.
1: Graag gedaan. Jij ook bedankt. Roel! Roel is nog steeds niet terug van die boodschappen.
0: Die havermelk. Dat is echt lastig.
1: Oh, God.
0: En Jannek, natuurlijk ook echt onwijs bedankt voor vanavond. We hebben even een testrondje gedaan voor Jera. En hij heeft hier
1: we kunnen je nu gewoon in je ogen aankijken terwijl we je bedanken. Bedankt, hè?
0: En natuurlijk ook Studio Jotem en Remy en Theo daarvan. Heel erg bedankt weer dat we hier onze uitzending konden maken.
1: Ja, over Remy gesproken, zoals iedere week, mocht u weer zijn laatste kans meenemen. Ik heb toen straks al een kleine hint gegeven. Andere hint, ze staan op Jera dit jaar. En dit is in ieder geval zijn laatste kans. En jullie horen ons volgende week weer.
0: Tot volgende week.
1: Hoi.

0: Kink.
1: 18 plus, speelbewust.
2: Ja? Echt serieus? Wat een geld.
3: 18.000, godverdikke me.
4: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
5: Zo onverzorgd onder de mensen. Nee, dat durf ik niet. Ik ga niet.
6: Verzorgingsarmoede maakt je wereld steeds kleiner. Daarom komt Kruidvat in actie. Help je ook mee? Nu alle Oral-B tandpasta, handtandenborstels en floss 1 plus 1 gratis voor jou en 1 gratis voor een gezin in armoede. Kruidvat.
4: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
1: 18 plus, speelbewust.
7: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
8: 10 tenders alsjeblieft.
9: Ja, dat is dan 8 euro.
8: Hè? 8? Oké.
10: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
11: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
12: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
11: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
12: Wat doe ik aan?
11: Shop nu bij Zalando.
13: Heb jij ook het gevoel dat iedereen 10 keer sneller gaat en al lang klaar zit voor de aftrap van Oranje, terwijl de bal bij jou nog moet beginnen te rollen en het eerste doelpunt al lang is gevallen tegen de tijd dat jij eindelijk ziet wat er gebeurt? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals. Met 1 gig glasvezel en tv de eerste 14 maanden voor 30 euro per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
15: Ah, de langste dag van het jaar komt eraan. Daarom vieren we midsommar bij IKEA. Met 25% korting op verschillende zomerproducten. Kom nu langs en laat die zomer maar beginnen. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Welkom

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH pakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: We denken na over een koophuis.
3: Oh, dan moet je Bart van Unive hebben.
2: Bart, met die loopgroep?
3: Ja, en als hypotheekadviseur zet hij ook een stap extra.
4: Een betrokken hypotheekadviseur. Iemand die je kent en de tijd voor je neemt. Dat voelt vertrouwd. Kijk op unive.nl of kom langs in een van onze winkels. Unive, daar plukt u de vruchten van.
1: Verzilver alleen deze week nog de Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
5: Vandaag tekenen Bas en Lotte een koopcontract. Net als 510 andere starters. En dan begint het wachten. Met Zeker Starten van ABN AMRO heb je na het tekenen van je eerste koopcontract binnen 3 dagen al duidelijkheid over de financiering. Vraag naar de voorwaarden. Eerste huis kopen? Begin goed voorbereid. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Hallo.
7: Hi, sorry, ik ben hier net komen wonen. Heb jij misschien een boord alleen?
6: Ja hoor.
7: Hi, sorry. Heb je misschien ook een ladder?
6: Tuurlijk.
7: En een kwast? Hi, ben ik weer. Heb je misschien zin in een kop koffie?
6: Ja.
8: Een klein gebaar brengt buren bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen?
5: Zeker Starten is nu tijdelijk gratis. Ga naar abnamro.nl/zekerstarten.
9: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
10: Oranje. Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen. Upgrade dan naar een automaat. Op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.

0: €100 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
1: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxizoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxizoo, alles voor je dier.
0: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatsslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
2: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
3: Goedemorgen!
4: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina. Voor een betere morgen.
2: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week paprika mix 500 gram voor maar 99 cent. Lidl, je verdient het.
5: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op Ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
6: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
5: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
7: Nu mega mooi oranje deals bij Ethos. Zoals alle Nivea, 1 plus 1 gratis. Dat wordt aanvallen. Kom voor nog meer mega mooie oranje deals naar de winkel of shop op ethos.nl.
8: Mooi van Ethos. Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendo.nl.
10: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: not yourself. You wanna know what Zeus said to Narcissist? You better watch yourself.
1: Kink. Kijk, kijk, kijk, daar ligt hij. De berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wast een berg, kost een beetje. Al 60 jaar.
2: Geef je tuin een goede basis met karwei. Profiteer nu met Club Karwei van 2+1 gratis op Florella potgrond en tuinaarde. Karwei, maak het mooier.
3: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels...

0: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Façade bescherm ik gevels langdurig tegen alle weersomstandigheden.
1: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in 1 klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in 1 keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Bijvoorbeeld naar Curaçao. Boek nu de beste last minutes op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Kink. Distortion.

0: Kink. Kink. Distortion. Kink.
1: Het is heerlijk om je huis te laten schilderen. Maar die rekening betalen? Nee joh. Jij doet het lekker zelf. Met Gamma. De nummer 1 in verf. Dat zeg ik.
2: Bedtijd met Swiss Sense. Je neemt een aanloop. Je springt. Joehoe! Wat een comfort. Perfect afgestemd op jouw lichaam. En een heerlijke landing. Oh, boxsprings af en af €990. Swiss Sense.
1: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met de Gamma kleurtesters. Laat elke kleur mengen en test het gewoon thuis. Met de voordeelpas nu 1 plus 1 gratis op Gamma kleurtesters.
3: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar €9 per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
4: Kessie, kenon. Dat wordt lekker zonne. Kessie. Wat alleen deze week zonbescherming van onder andere Nivea en Garnier. Tot 55% korting op de meest getoonde prijs. Alles voor je vakantie vind je bij Bol.
5: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
6: Oranje. 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Als je te maken hebt met kanker, leef je in een wereld waar je niet voor hebt gekozen, maar waar je wel je weg moet vinden. Kanker.nl biedt houvast. Daar vind je informatie die je kunt vertrouwen, hulp om keuzes te maken en mensen die hetzelfde meemaken als jij. In de wereld van kanker wijzen wij je de weg. Kanker.nl, samen met KWF.
8: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
9: Oh. Goedemorgen allemaal!
10: Altijd een energiek begin van je dag met Kroon. Een douche die je bijblijft. Ga nu naar een Hornbach bij jou in de buurt. Vind jouw douche op douche.kroon.nl.
11: Weer zo'n haarfijn deeltje bij Kruidvat. Nu alle haarstyling van Got2b, Sios en Taft 2 plus 2 gratis. Kom je haar in model brengen bij
12: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd voordelig.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Kink.
1: Bij Lidl wensen we Nederland het allerbeste. En dat kunnen we goed gebruiken, want er moet weer flink gesupported worden. Daarom deze week met Lidl Plus Italiaanse kersen. Een halve kilo voor maar 2,29. Lidl, official fresh partner van Team NL.
2: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
1: Lidl is de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Met deze week roomboter-croissants. Per stuk nu 29 cent. Lidl, je verdient het.
3: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboard-avontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op lendo.nl.
4: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
5: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
4: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
5: Wat doe ik aan?
4: Shop nu bij Zalando.
6: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
7: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
8: Shop bij Designer Outlet Roermond, de PC Hoofdstraat van het Zuiden. Luxe die je voelt, kwaliteit die je ziet en een prijs die je verrast. Ontdek 200 designermerken en stel je favoriete outfit samen voor het nieuwe seizoen. Designer Outlet Roermond.

0: op eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Je hebt deals en je hebt Tui deals. Deze week 8 dagen Spanje voor minder dan €499 per persoon. Boek nu bij Tui.
2: Niets is zo lekker op een zonnige dag als...
3: Een ijskoffie voor mevrouw.
2: Behalve als je last hebt van gevoelige tanden. Elmex Sensitive Professional. De tandpasta die gevoelige plekken sluit, herstelt en zorgt voor langdurige pijnverlichting. Elmex Sensitive Professional is een medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing.
4: Get ready for the OG.
5: All y'all bitches wanna look like me.
6: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
7: Vandaag de energiecrisis, morgen een cyberaanval. Hoe ga ik hiermee om?
8: Juist in een wereld die continu beweegt, staan wendbare organisaties open voor verandering en zien daarin nieuwe mogelijkheden. Vol vertrouwen bij elke transformatie. Met EY naast je. Ontdek EY Resilience op ey.nl. Shape the future with confidence.
9: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
10: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.

0: in de Mijn Albert Heijn-app. Speel mee en maak kans op de gekke oranje prijzen. Ontdek het zelf, nu, in de Mijn Albert Heijn-app.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Water onthouden van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
3: Welkom, dit is Kink Distortion.

in her place, 100 candles burning. A salty sweat drips from her.

0: Hey, Bjorn hier van Bjorns Betonuur. Elke dinsdag en donderdag ben ik te beluisteren tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Ik laat je dan de beste nieuwe releases horen, praat je bij met betrekking tot het nieuws uit het metallandschap en komen er natuurlijk de nodige vette tracks voorbij. En als je de show gemist hebt, geen nood. Op zaterdag en zondag wordt de show herhaald tussen 4 en 5 uur op King Distortion. Daarnaast kun je de show ook terugbeluisteren op de podcastpagina van Kink en in de Kink-app.
1: Kink. Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Kijk, daar ligt hij, de berg. Met witte toppen die tot aan de hemel reiken. Maar niet voor lang. Niet met een reus in huis. Witte Reus. Wastenberg kost een beetje. Al 60 jaar.
1: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal. Dat vakantiegevoel op je e-bike. Comfortabel genieten van elke kilometer. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Met meer dan 170 winkels is er altijd één bij jou in de buurt. Bike Totaal.
4: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
5: Met deze week in de bonus. Alle Calvé en Hellmann sausen, tweede gratis.
4: Lekker hoor.
5: Alle Kwekkenboom, Doeka en Top King Oven en Airfryer snacks, ook tweede gratis.
4: Boeie.
5: Alle bad- en doucheproducten en deodorant, ook tweede gratis.
4: Zoé.
5: En AHA smaaktomaten, 2 bakken, 40% korting.
4: Yes.
5: De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Hamster.
3: Vandaag pak je hem. Bij Bike Totaal dat vakantiegevoel op je e-bike. De Gazelle Chamonix C5 nu met 1000 euro korting. Altijd met de vertrouwde service van Bike Totaal.
5: Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart en ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AHA-app.
6: Heb jij last van kalkaanslag in je badkamer en keuken? Een waterontharder van Emisoft is dé oplossing. Ook benieuwd? Neem contact op, wij regelen de rest.
7: King Distortion.

0: Ook voor de mooiste vloeren ga je naar Karwei. Profiteer nu met Club Karwei van wel 50% korting op de Klik PVC Vloer Primo. Karwei, maak het mooier.
1: Dit is Boef en familie Janssens eerste subboardavontuur. Boek nu last minute je vakantiehuis voor de zomer. Kijk snel op Lendl.nl.
2: 10 tenders alsjeblieft.
3: Ja, dat is dan 8 euro.
2: Hè? 8? Oké. Okay.
4: Nu bij KFC. 10 tenders bucket met 2 dips voor 8 euro. Verkrijgbaar tot en met 29 juni.
5: Buiten wacht het echte werk. Als vakschilder is de keuze voor Sigma snel gemaakt. Dan krijg ik een advies op maat, optimaal gebruiksgemak en het geeft extreem lange bescherming. Het echte werk doe je met Sigma Coatings. Uw resultaat telt. Sigma. En met Sigma Wood Protect behoud en bescherm ik de natuurlijke uitstraling van hout.
6: Shop de sale bij Zalando. Bespaar tot wel 50% op must-haves.
7: Wat doe ik aan voor een onvergetelijke zomer?
6: Vind de perfecte look voor elke gelegenheid en bespaar tot wel 50%. Word lid van Plus voor meer voordelen.
7: Wat doe ik aan?
6: Shop nu bij Zalando.
8: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
9: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
10: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
11: Ben je ook nieuwsgierig? Secondlove.nl.
12: Als je in de file weer van 1 naar 2 naar 1 moet schakelen, upgrade dan naar een automaat op Marktplaats. Want met het aanbod van ruim 7000 betrouwbare autobedrijven vind je altijd de auto die je nodig hebt. Marktplaats. Elke deal een groot verschil.
13: Welkom. Dit is Kink Distortion.

0: Het is weer hamster bij Albert Heijn.
1: Met deze week in de bonus. Alle AH bakkersbrood Le Pen Hill, tweede gratis.
0: Lekker hoor.
1: Alle AH schalkipburgers en AH terraburgers, twee stuks, tweede gratis.
0: Boeie.
1: Alle AH barbecueworsten, ook tweede gratis.
0: Zoé.
1: En alle kwekkenboom, Doeka en Top King oven en airfryer snacks, ook tweede gratis.
0: Yes.
1: De meeste en de beste aanbiedingen.
0: Hamster.
2: Samen kijken we uit naar dat ene moment waarop we even één zijn. En met z'n allen achter Oranje staan. Het AD brengt het WK-voetbal dichterbij dan ooit. Samen delen we Oranje. Samen delen we het AD. Mis niets. Ga naar ad.nl/WK. Samen delen we
3: Oranje. Verzilver alleen deze week nog je Efteling spaarkaart. En ga tot en met 8 november naar de Efteling. Kijk snel in de AH-app.
4: Stel je voor, een huis waar je dier volledig in de watten wordt gelegd. Vol comfort, speelplezier en heerlijke tractaties. Klinkt goed? Dan is het tijd om naar Maxi Zoo te gaan. Waar je altijd meer krijgt voor minder. Ontdek verrassend betaalbare producten en aanbiedingen bij ons in de winkel. Maxi Zoo, alles voor je dier.
5: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.
6: Internet en tv voor maar 1 euro per dag. En in één klik geregeld. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Mogen we 2 tosties, 2 ijsthee en...
8: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
7: Zonnebrandcreme?
9: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Kink Distortion.

0: energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.
0: De energietransitie is onmogelijk.
1: Ja, dat hoor je goed. De energietransitie is onmogelijk. Denk jij nu, dat zullen we nog wel eens zien? Dan kunnen we je goed gebruiken bij Alliander. Want de energietransitie is onmogelijk zonder jou. Check werkenbij.alliander.nl.